0: van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van Avro Tros. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: There's a place this old town.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van Avro Tros. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuw Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. Come on.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. Daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Bye.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. Daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: just don't.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: let me go.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. Meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda nu. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist 2 opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Goedemorgen luisteraars. Welkom bij Klassiek in Anon Breda. Het klassieke muziekprogramma voor Breda en omstreken. Ja, het concertleven staat vanwege de vakantie op een laag pitje. Toch ga ik vandaag proberen om er iets moois van te maken. Het wordt een zomers getint programma rond vakantie, reizen en reizende componisten. De techniek is vandaag in handen van Ad van Leunen en mijn naam is Esther Lindeboom.

De Spaanse componist en pianist Isaac Albéniz was een reislustige figuur. Hij werd in 1860 geboren in Camprodon, een klein plaatsje in de Spaanse Pyreneeën. Zijn carrière als concertpianist begon toen hij 9 jaar was. Samen met zijn vader maakte hij toen een tournee door Noord-Spanje. Handige bijkomstigheid, de vader van Albéniz werkte bij de douane en reisde in die hoedanigheid best wel veel. Toen de jonge pianist 15 was, had hij al opgetreden in Cuba, de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. Mogelijk vormden al die reizen later een inspiratiebron voor een aantal van zijn composities. Een van zijn albums voor piano solo draagt dan ook als titel Recuerdos de Viaje, oftewel reisherinneringen. Een van de stukken uit dit album draagt 2 titels. Leyenda, dat is Spaans voor legende, en Barcarolla. Een barcarolla is van oorsprong een Italiaanse muziekvorm, maar in dit stuk is het grondig verspaanst. De pianist die u hoort is Esteban Sanchez.

De Barcarola uit de Recuerdos de Viaje van Isaac Albéniz. Een andere reislustige figuur was Felix Mendelssohn. Mendelssohn maakte een aantal reizen, 10 in totaal, naar het Verenigd Koninkrijk. Hij was daar niet alleen als componist, maar ook als dirigent zeer populair. Tijdens de eerste reis raakte hij onder de indruk van de natuur op de Hebriden. De Hebriden was een eilandengroep voor de westkust van Schotland. Een van de natuurwonderen daar is Fingal's Cave, een zeegrot die een bijzondere akoestiek zou hebben. De geweldige natuur van de Hebriden inspireerde Mendelssohn tot de gelijknamige ouverturen. Die ouverture staat overal bekend als Fingal's Cave. Mendelssohn voltooide de ouverture de Hebriden in 1832, na 3 jaar eraan gewerkt te hebben. Het stuk duurt meer dan 10 minuten, dus ik kan u helaas niet het hele werk laten horen. U hoort in deze opname het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado.

was een deel van de ouverture De Hebriden van Felix Mendelssohn. Mendelssohn was niet de enige die geïnspireerd werd door de zee, de eilanden en de bergen. De Noorse componist Edvard Grieg woonde bijna zijn hele leven op wat wij een vakantiebestemming zouden noemen. Van Grieg kent u vast wel de Peking Suite, muziek bij het gelijknamige toneelstuk van Henrik Ibsen. Grieg wandelde in zijn vrije tijd graag in de natuur. En zo deed hij niet alleen een frisse neus op, maar ook inspiratie voor zijn composities. Voor piano solo schreef hij een groot aantal korte werken. En een heleboel van die stukken zijn weer gebundeld in de Lyrische Stukken. Een aantal van de stukken uit deze bundels dragen titels die met de natuur te maken hebben. Bijvoorbeeld De Vlinder, Een Klein Vogeltje, maar ook De Eenzame Wandelaar. In het bos kun je van alles tegenkomen. Vogels, vlinders, elanden, maar ook een sylfide, een bosnimf. En dat is ook gelijk de titel van het volgende stuk waar u naar gaat luisteren. De sylfide komt uit het zesde boek van de Lyrische Stukken, opus 62, nummer 1. En de pianist is Håkon Austbø.

U heeft geluisterd naar Sylphide van Edvard Grieg. De Franse componist Claude Debussy was een tijdgenoot van Grieg. In juli 1880 maakte Debussy kennis met Nadezhda von Meck, de mecenas van Tchaikovsky. Von Meck zocht een huispianist, een pianobegeleider en pianoleraar voor haar kinderen. Op aanbeveling van zijn pianoleraar aan het Parijse conservatorium, de pianoleraar van Debussy natuurlijk, reisde Debussy naar Interlaken in Zwitserland, waar hij de familie von Meck voor het eerst ontmoette. Daarna begeleidde hij de familie op hun reis naar Italië. De samenwerking in die zomer beviel goed en het jaar erop werd Debussy opnieuw uitgenodigd om naar Rusland te komen. 3 zomers lang behoorde Debussy tot het personeel van Nadezhda von Meck. Hij speelde quatre mains met zijn werkgeefster, gaf piano- en muziektheorie lessen aan de kinderen en hij trad op tijdens de huisconcerten. Er zijn natuurlijk vervelende vakantiebaantjes. Door zijn verblijf in Rusland maakte Debussy kennis met muziek van onder andere Glinka, Borodin en Mussorgsky. Ik heb van Debussy tot op nu toe nog geen pianowerken kunnen ontdekken waarin je duidelijk de Russische invloed kunt horen. Wat je wel in een aantal van zijn werken kunt horen is de invloed van Spaanse muziek. Nu denkt u misschien, nou, Debussy ging dus regelmatig naar Spanje. En net zoals Mendelssohn naar het Verenigd Koninkrijk ging, maar dat is niet zo. Debussy is wel geteld 1 keer in Spanje geweest. In San Sebastián, net over de grens. Daar was hij om een stierengevecht bij te wonen. En dat was dus maar een verblijf van 1 dag. Toch wist hij in zijn stukken de sfeer van Spanje op een meesterlijke manier op te roepen. U hoort zo van Debussy een werk voor piano solo. Het is La Soirée dans Grenade en het wordt gespeeld door Gordon Fergus Thompson.

0: tot minuut. Weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Seit 2000 jaren leeft die aarde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Dit was de prelude in Deschot van Frédéric Chopin, ook wel genaamd de Regentruppelprelude. U heeft nog muziek van mij te goed, maar ik ga alvast afscheid nemen. Volgende week is er weer een uitzending van Klassiek in de Non-Breda. Dat wordt dan gepresenteerd door Marijn den Boer. In de loop van de middag kunt u deze uitzending terugluisteren via onze site www.klassiekinnenombreda.nl. Er staat ook een agenda met alle muzikale evenementen. En ja, in september is natuurlijk weer genoeg te doen op muzikaal gebied in en om Breda. U kunt via deze site ook de link zien naar de site van de organiserende organisaties van deze concerten. En op die manier kunt u reserveren. U kunt dus niet rechtstreeks via onze site reserveren. Dat is niet mogelijk. Om 11 uur kunt u luisteren naar Grensgeluiden. Maar eerst gaat u nog luisteren naar een werk van Tchaikovsky. U heeft de naam al eerder gehoord. Tchaikovsky werd financieel gesteund door Nadezhda von Meck. En dat was ook de dame bij wie Claude Debussy 3 jaar lang een vakantiebaan had. Van Tchaikovsky hoort u Capriccio Italien. En dat wordt gespeeld door het Slovaak Philharmonic Orchestra. Ik wens u een fijne zondag.

0: wat barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
9: Goedemorgen allemaal. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. 2 bijzondere boeken vandaag in Zomergrensgeluiden. De Villa en Reis naar het einde van de derde broer. De Villa belicht het werk van professor Bastiaans en het concentratiekampsyndroom en de heftige discussie rondom de Drie van Breda. Schrijver en dichter Frans August Brocatus brengt met Reis naar het einde van de derde broer een ode aan zijn overleden broer Guido. Senne de Vries bespreekt de film The Penguin Lessons. Deze aflevering uit november vorig jaar werd gepresenteerd door Anne Goossen.
10: We hebben twee heel bijzondere boeken en een schrijvers die erover vertellen. En dat doe ik niet alleen. Mijn collega René Omen heeft een hele mooie reportage gemaakt. En hij spreekt allereerst met medisch historicus Leo van Bergen over het boek De Villa. En over de film Begrijpt u nu waarom ik huil? Uit 1969 van Louis van Gasteren. Onder redactie van Leo van Bergen en hoogleraar psychiatrie Erik Vermettenen is het boek De Villa uitgekomen. En het andere boek wat vandaag centraal staat is Reis naar het einde van de derde broer. En de schrijver en dichter van dit boek, Frans August Brocatus, is straks hier live te gast. Ook hebben we uiteraard een filmbespreking door onze eigen Senne, die hier ook al klaar zit in de studio, Senne de Vries. Hij bespreekt de film The Penguin Lessons van Peter Cataneo over de onwaarschijnlijke band tussen een Engelse leraar en een pinguïn in het Argentinië van 1976. Samen met Henk en Adrie van de Techniek belooft dit weer een uur kunstig en cultureel luisterplezier te worden.
11: Ja, Leo, goedemorgen.
12: Goedemorgen, René.
11: En welkom natuurlijk weer voor de zoveelste maand bij ons in de uitzending.
12: Altijd leuk om hier te zijn.
11: Ja, fantastisch. Prof. Bastiaans, die was vooral bekend door zijn LSD-behandelingen in de jaren 70, hè, jaren 80, oorlogsslachtoffers. Ja. Zou je kunnen aangeven wat met terugwerkende kracht zijn betekenis geweest is voor mensen die eigenlijk niks van Bastiaans weten?
12: Zijn betekenis is geweest dat hij als een van de eersten op de kaart zetten dat oorlog en allerlei andere zaken van enorm geweld, dat die langdurig effect kunnen hebben op de psyche van de mens. Dus niet van, oh jee, wat erg, maar we gaan gewoon door en er is niks aan de hand. Nee, dat kan langdurig effect hebben. Het kan zelfs in eerste instantie blijkbaar geen effect hebben en 10, 20 jaar later breekt het ineens toch door de oppervlakte heen en raken mensen in zak en as door wat er lang geleden ooit is gebeurd.
11: En hij behandelde dat met hallucinerende middelen, waaronder dan LSD?
12: Een van zijn behandelingsmethoden was inderdaad het gebruik van hallucinerende middelen. En LSD is daar de bekendste van. Maar er waren er inderdaad meer, zoals psilocybine. Psilocybine.
11: Moeilijk.
12: Moeilijk woord. Maar, ja.
11: maar hij was best wel controversieel. Het was niet zo dat in die tijd meteen werd gezegd van, nou, hij doet fantastisch werk bij die oorlogsslachtoffers.
12: Wel door de oorlogsslachtoffers over het algemeen. Ja. Maar in de medische kringen was hij inderdaad deels verguisd en deels bewonderd. Een beetje afhankelijk van hoe je zelf in het spel zat. Critici wezen erop dat hij eigenlijk geen bewijs had, behalve anekdotisch bewijs. Dat niet duidelijk was wat het lange termijn effect van dit middel was. En bovendien zeiden ze, als het al echt een significant effect heeft, een significant positief effect, dan is het niet duidelijk, ligt dat inderdaad aan LSD? Ligt dat aan de figuur Bastiaan zelf, die een charismatisch figuur was, die gewoon vertrouwen wekte? Mm-hmm. Met andere woorden, had hij in plaats van LSD ook gewoon een aspirintje kunnen geven en het had hetzelfde effect gehad. Dat is zo'n beetje in een notendop de kritiek die hij
11: kreeg.
12: Die hij kreeg, ja.
11: Daar kwam
12: ja.
11: Ook misschien een beetje bij dat hij best wel ijdel was. Hè? Het was een ijdeltuit.
12: Ja, het was een enorme ijdeltuit. Maar toon mij de medisch hoogleraar uit de jaren 60 en 70 die dat niet was.
11: Niet was.
12: Dus ja. Wat dat betreft, niks nieuws onder de zon. Ja. Daarom ook is dat echt een periode geweest van enorm veel ruzies. Niet omdat de een ijdeltuit was, maar omdat het eigenlijk allemaal ijdeltuiten waren die gewoon zeiden van, ik heb gelijk en jij niet. En, het waren eilandjes, het waren allemaal eilandjes.
11: Ja. Nou heb jij al eerder een boek geschreven over Bastiaans, hè, onder de titel Bevrijd, waarin heel uitgebreid staat beschreven wat hij nou precies deed in zijn villa, in zijn werkkamer zou je kunnen zeggen.
12: Ja.
11: Dit is eigenlijk een boek waarin ook allerlei gasten mensen hun zegje doen, althans een artikel schrijven voor dit boek.
12: Ja, die nou in het nieuwe boek komen dus wel patiënten aan het woord, komen wel collega's aan het woord, komen wel verpleegkundigen aan het woord. Allebei die boeken zijn geschreven met behulp van een enorme som geld die iemand had nagelaten. Een oud generaal-majoor der geneeskundige dienst. En dat was bijna op. En toen zei Erik, het zou toch mooi zijn als we dat laatste gedeelte kunnen besteden aan wat ons oude plan was.
11: Dat is dan dit boek, de villa.
12: En dat is dit boek geworden,
11: ja. Laten we even teruggaan naar de tijd van Bastiaans en wat hij allemaal deed. En het feit dat LSD in 66 werd verboden.
12: Ja.
11: Was dat onder druk van de publieke opinie? Want Bastiaans was daar niet blij mee natuurlijk.
12: Bastiaans was daar, kon dat eigenlijk niet zoveel schelen. Want hij zag dat het pretgebruik, zeg maar, het flower power gebruik van LSD, dat daar had hij ook helemaal niets mee.
11: Hij gaf zelfs die mensen ook de schuld van.
12: Ja, precies. Hij zei van, nou ja, die zoeken een of andere bevrijding. En dat zoeken ze dan in een middel dat hen absoluut niet bevrijdt. Want zij zijn eigenlijk al vrij. Ze hebben de vrijheid om alles te doen wat ze willen. En dan gaan ze toch niet middelen nemen. Terwijl die middelen bedoeld zijn om mensen die vastzitten te bevrijden. Dus dat, met dat pretgebruik van LSD, daar had hij helemaal niks mee. En dus kon hem dat eigenlijk niet zoveel schelen dat in het wetboek van strafrecht kwam. Want er waren uitzonderingen voor medisch gebruik. En een van die mensen die die uitzondering kregen, was hij. Dus hij kon gewoon, ondanks het verbod, het middel krijgen en blijven gebruiken.
11: Kun je ons meenemen naar die werkkamer in de villa? Hoe zag dat eruit en wat gebeurde daar precies met mensen die hij onder behandeling had?
12: Die villa, dat is heel klassiek. Had natuurlijk een divan, maar ook een luie stoel voor als dat prettiger was.
11: In Oegstgeest, hè? In Oegstgeest.
12: Ja, in Oegstgeest. Ja. Het is een villa. De villa, dat is een apart gebouw bij de oude Jelgersma-kliniek voor psychiatrie. En hij had daar zijn onderkomen, waar hij zijn behandelingen doorvoerde. Daar woonden ook gewoon een paar mensen en patiënten overnachten daar. Soms één dag, soms maanden. Er waren zelfs een paar vaste bewoners. Niemand wist eigenlijk hoe die daar gekomen zijn en wat die daar verder deden. Die kwamen af en toe binnenwandelen van, oh, er is weer een sessie, nou dan ga ik maar weer. Heel apart sfeertje. En om de tijd werd je dan behandeld door de professor. En dan kwam je dus in die kamer. Dan ging de deur ging dicht. Er was soms een assistent bij een verpleegkundige of een andere assistent. En Bastiaan zat er dan. En dan kreeg je, laten we maar gewoon even uitgaan van een LSD-behandeling. Want er werden natuurlijk ook allerlei andere dingen gedaan. Dan kreeg je een bepaalde hoeveelheid. Soms wat meer, soms wat minder. En dan ging hij vragen stellen. Nogal sturende vragen. Dat is natuurlijk later ook een van de kritiekpunten op hem geworden. Dat hij gewoon aanstuurde op een bepaald antwoord. In plaats van dat het open vragen waren waar de patiënt zelf. Maar goed, dat is ook allemaal ontwikkeling van dat soort behandelingen. En dan kwamen ze dus in een soort roes. En dan gingen ze gewoon vertellen van wat ze allemaal zagen. En dan ging hij dus vragen van, en zie je nu het concentratiekamp? Hij vroeg dus niet, wat zie je nu? Hij vroeg, ja, en dan zagen ze uiteraard
11: suggestief.
12: Het kamp. Het was vrij suggestief, maar nogmaals, daar stond op dat moment eigenlijk niemand bij stil dat vrij sturend was. En dat dat dus ook zijn invloed heeft op wat eruit komt. En hij was natuurlijk, hij had een hele zware, donkere stem.
11: Dus
12: hij was echt wel een man.
11: Voordat we nog naar muziek van jouzelf gaan luisteren, nog even de film van Vergasteren.
12: Ja, begrijpt u nu waarom ik huil, ...
11: Ja, dat is wel de kern van het hele boek geworden.
12: Ja, ja.
11: En dat is ook gewoon de kern van die tijd zelfs. Hè? Dat staat voor iets.
12: Dat staat voor iets, ja. Dat staat voor hoe trauma een bepalend item werd in de Nederlandse samenleving. En heeft volgens sommige historici zelfs zeer bijgedragen aan de klaagcultuur die we volgens die historici tegenwoordig hebben.
11: Daar gaan we toch op door, want jij, we gaan even jouw muzikaal vermogen centraal stellen. jij speelt ook dwarsfluit,
12: ja.
11: Niet onverdienstelijk. En die heb je ook ingezet. Je speelde een stuk tijdens de presentatie in Huis Doorn van jouw vorige boek.
12: Ja.
11: Wat is het precies?
12: Het is een lied van Willem van Manderen. Het heet 1000 soldaten. En het gaat over iemand die over een begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog loopt. En daar dus beschrijft wat hij ziet. En daarover mijmert wat dat betekent voor de huidige tijd.

zwijgen. Hoop dat het gras niets vertelt. En ook de wind moet niet gaan zingen dat hun veler dood tot niets heeft geleid. Het zijn al te verschrikkelijke dingen. U zegt dat alles goed gaat in het land. Er is welvaart en de vrede ligt vast in wetten. Ja, we maken wapens, maar we doen dat met verstand. Precies, om een oorlog te beletten. Grote raketten hebben atoom.

0: En altijd niemands kind. In doodse stilte. En door God verlaten.
1: Ja, duizend soldaten, gespeeld door Leo en een vriend van Leo, Karel Bosman. Gespeeld tijdens de presentatie van het vorige boek van Leo, De Prinses die mij warm houdt. We hadden het over de film Begrijpt u nu waarom ik huil, van Louis van Gasteren. En als je dan in het boek verder leest, Leo, dan zie ik dat die van Gasteren eigenlijk zelf ook een verknipte persoon was. Hij schijnt zelfs iemand vermoord te hebben.
2: Ja, alleen is natuurlijk vermoord in de context van de Tweede Wereldoorlog, want daarin heeft die moord plaatsgevonden. Is natuurlijk een context waarbij je moord altijd tussen aanhalingstekens moest zetten. Hij is uiteindelijk vrijgesproken van die moord, want het was een moord overigens op een Joodse onderduiker.
1: Ook dat nog, zou je zeggen?
2: Ook dat nog, inderdaad. Die gerechtvaardigd is genoemd omdat die Joodse onderduiker een gevaar werd voor het verzet. Hij dreigde uit de school te gaan klappen en dat kon
1: dat
2: natuurlijk absoluut niet. Dan zouden er veel meer mensen in gevaar komen dan alleen hij.
1: Ja. En wat mij ook opviel was het feit dat hij zelf ook LSD gebruikte of gebruikt had.
2: Ja, want hij was, en dat is natuurlijk meteen een van de grote verschil- en twistpunten met Van Gasteren. Hij was wel een onderdeel van de Flower Power generatie. Al was hij daar eigenlijk al een beetje te oud voor. Maar hij trok op met mensen als Remco Kampert, met Simon Vinkenoog.
1: Ja, en, vooral Vinkenoog was
2: Vooral Vinkenoog was echt wel een vriend van hem.
1: Ja. Ja. Nou is die film draait om Joop Telling. Dat is een patiënt uit de film die centraal staat. Ja. Op de sofa zou ik haar zeggen, van Bastiaans.
2: Ja. Nou, hij zat meestal in de luie stoel. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij is zeer regelmatig in de villa in de behandelkamer geweest.
1: En is het een personage dat volgens jou die film kan dragen? Want dat is heel belangrijk in zo'n documentaire. Dat je iemand hebt die als motor jou meeneemt in het verhaal.
2: Dat ligt eraan hoe je tegen die film aankijkt. Als je die film echt ziet als een documentaire over de behandeling van een zwaar getraumatiseerd iemand. Iemand die in het verzet heeft gezeten, daarom is opgepakt en vervolgens meer dan 3 jaar concentratiekamp heeft overleefd, waaronder Sachsenhausen, dan is hij iemand die film kan dragen.
1: Denk je dat Van Gasteren ook onderzoek gedaan heeft, of in ieder geval gecast heeft, dat hij de juiste persoon te pakken had in deze?
2: Van Gasteren heeft echt gezocht naar iemand, zoals hij dat zei, niet iemand die onder verzet verstond dat hij een Duitser een keer de verkeerde kant op heeft gestuurd en daarvoor in de Euterpenstraat kwartier is ondervraagd. Nee, hij wilde echt een persoon hebben die zwaar heeft geleden.
1: Is het niet, want ik heb altijd het idee van als documentaire maker moet je die afstand hebben. Hè?
2: Ja.
1: Dat had hij duidelijk niet. Hij was zelf ook meer of meer slachtoffer.
2: Nee,
1: dus hij stelt zich ook op als slachtoffer. Is het dan de juiste combinatie?
2: Ja, je kunt daar vragen bij stellen. Van de andere kant denk ik dat juist doordat hij zelf persoonlijk geïnteresseerd was in A, LSD en B, de oorlog en alle trauma's die daaruit voortkomen, kun je ook beredeneren dat het juist daardoor zo'n persoonlijke, indringende film is geworden. Het is een beetje de vraag van, is Jacques Pressers Ondergang een goed boek omdat hij het eigenlijk over zichzelf heeft en over wat hem en zijn volk is overkomen? Of is het een slecht boek omdat hij geen afstand heeft genomen? De een zegt
1: dit. Dat blijft een discussie.
2: Blijft een discussie. Ik vind het een goeie film.
1: Ja, feit blijft wel dat die film heel veel ophef heeft veroorzaakt. Kun jij daar een vinger achter krijgen van waarom dat dan eigenlijk zo was?
2: Dat was deels zo.
1: Wat was er controversieel aan?
2: Het was controversieel omdat er allerlei zaken te zien werden, die te zien kregen, die tot op dat moment in Nederland nog

0: of andere duidelijk in dit thema geïnteresseerden. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen van het Anne Frankhuis, waar die ook een keer vertoond zou worden, maar dat zaaltje bleek te klein te zijn. Dus allemaal dat. En dat veranderde pas drie jaar later.
1: Eigenlijk wel. Is het gewoon censuur?
0: Dat kun je censuur noemen. Van de andere kant waren er wel degelijk gewoon gegronde medisch-ethische vragen. Of het inderdaad, of je dit kunt doen. Want wat doe je met zo'n man aan? Bovendien, en dat mag niet vergeten worden, Telling zelf, wiens naam in de aftiteling niet wordt genoemd en die ook niet met naam wordt aangesproken in de film, wilde ook niet dat die film openbaar werd vertoond, want dan wist hij, dan komt mijn identiteit op straat te liggen. En hij wilde niet, zoals je dus zei, als Pietje Huilenbalk bekend komen te staan.
1: Dat komt natuurlijk bij de hele discussie rond de Drie van Breda, die destijds speelde. Heeft dat die film, ik zou zeggen, in het zadel geholpen of juist tegengewerkt?
0: Dat heeft die film wel in het zadel geholpen. Ja. Zonder de discussie over de Drie van Breda denk ik niet dat wij hier hadden gezeten om over die film te praten.
1: Nee.
0: Die film, ofschoon hij dus helemaal niets met die discussie te maken had, de Drie van Breda worden niet genoemd, de hele onderdrukking in Nederland wordt niet genoemd, want het gaat over concentratiekampen, wordt allemaal niet genoemd, maar toch werd besloten om die film eerst in de Tweede Kamer te laten zien, om te laten zien wat voor effect de Duitse bezetting op Nederlanders heeft gehad. Ofschoon dat dus eigenlijk niet het effect van die bezetting was, maar van iets anders, werd gezien. Daardoor gingen al een aantal Tweede Kamerleden van voor vrijlating over naar tegenvrijlating, want dit kunnen we de Nederlanders niet aandoen. Toen zei de VARA, als deze film blijkbaar wel getoond mag worden voor Tweede Kamerleden, die tenslotte de volksvertegenwoordigers zijn,
1: waarom
0: mag die dan niet voor het volk vertoond worden?
1: Ja.
0: En die hebben toen drie dagen later op televisie vertoond, met wederom het effect dat er weer een aantal Kamerleden onder druk van de publieke opinie switchte naar tegenvrijlating. Ik durf te stellen dat zonder die film de Drie van Breda vrijgelaten zouden worden.
1: Oké, Leo, zeer bedankt. Wij hadden het over de villa, onder redactie van over Jan Bastiaans, de professor natuurlijk, onder redactie van Leo van Bergen en Erik van Metten. Zeer bedankt.
0: Geen dank. Graag gedaan.
2: Je hoorde René Ome in gesprek met Leo van Bergen. Grensgeluiden. Filmbespreking door Senne de Vries.
3: Welkom to Buenos Aires. Anything to declare?
4: No.
3: Stop, sir. What is in your bag? Show me now.
5: Where is he from? Is he your pet?
4: I rescued him from an oil slick. And now he thinks he's my friend, but he's not my friend.
5: Why did you save his life?
4: I was trying to impress a woman I wanted to sleep with.
6: Go and be free in the sea.
2: Ja, Senne, je hebt gekozen voor de film The Penguin Lessons. We hoorden net al even het geluid van de pinguïn en een stukje uit de film. Van Peter Cataneo, zeg ik dat goed?
7: Peter Cataneo, ja.
2: Over de onwaarschijnlijke band tussen een Engelse leraar en een pinguïn in het Argentinië van 1976. Nou, vertel.
7: Nou, ik heb de film voornamelijk gekozen omdat Steve Coogan de hoofdrol speelt. Dat is een bekende Britse comedy-ster eigenlijk. En ik zag, hij met een pinguïn en Jonathan Pryce. En het stelde zich voor als een serieuze film. Maar ik dacht, het zou meer een comedy worden. Het was geen comedy.
2: Maar het geluidje of de muziek net onder het fragment was toch ook wel enigszins grappig en komisch. En ook zo van, waarom heeft u het meegenomen, deze pinguïn? Nou, is het uw huisdier? Nee, ja, ik wil eigenlijk indruk maken op een vrouw met wie ik naar bed wil. Het is toch best komisch?
7: Het is komisch, maar het is tegelijkertijd ook de burgeroorlog van Argentinië speelt ook een grote rol in deze film. En niet om het gelijk af te kraken, maar de film die weet niet echt wat voor genre het wil zijn. Dus aan de ene kant zijn er grappige elementen, omdat Steve Coogan met een pinguïn, daar kun je niet echt fout gaan als je een comedy wilt maken. Maar tegelijkertijd gebeuren ook al die staatsschepen van de Argentijnen en de oorlog en mensen.

0: die vermist raken en dan al die vrouwen die een wit kapje opdoen, wat in de jaren 70 gebeurt, om te roepen waar is mijn dochter of waar is mijn zoon. Dat gebeurt ook allemaal. En dan heb ik het gevoel van, ja, is het nou een serieuze drama met kritiek op wat er gebeurd is in de jaren 70 in Argentinië? Of is het een leuke comedy over Steve Coogan met een pinguïn? En ik had het dan gezien van, nou, het is gebaseerd op echt gebeurde verhalen, waar gebeurde verhalen, maar ik kan me niet echt ingelezen over het personage, want Steve Coogan speelt een man genaamd Tom Michel. En ik heb me niet ingelezen wie dat was, mijn eerste film gaan kijken en ik dacht, nou, laat me raden, de pinguïn zal zeker een metafoor zijn voor iets. Maar ik zit eerder na te denken in die film, waar staat de metafoor voor? En op het einde zie je dan de echte beelden van de pinguïn. En denk, oh, de pinguïn is ook gewoon echt gebeurd.
1: Dus... grappig, hè, hoe je dan eigenlijk al een film aan het kijken bent met je eigen referentiekader. En ook al vanuit jouw grote filmkennis, hoe je daar dan in staat.
0: Soms is het leven zo bizar dat je denkt, nou, dit kan alleen in een film gebeuren. Nee, het kan ook in het echt gebeuren. En daar komen de films vandaan. Dus dit was wel een groot deel van. Wat me ook aan het lachen maakt is Steve Coogan. Die is ook wel bekend sinds de jaren 90. Hij is nu wat ouder geworden. Ik heb hem een tijdje niet meer gezien. Hij heeft wat langere haren en een net hemd aan. En hij speelt nu een heel cynische rol. Want de pinguïn zorgt ervoor dat hij meer ontdooit. En dat mensen om hem heen hem meer beginnen te mogen. Want het is een stijve Britse man in Argentinië. Die moet natuurlijk wat loskomen. Maar omdat hij zo cynisch is en nu wat ouder en die langere haren heeft, moest ik de hele tijd denken, daar staat de Britse Marcel van Roosmalen. En sinds ik dat in mijn hoofd had, ja, toen begon het voor mij wel een comedy te worden om Marcel van Roosmalen Brits te horen praten en dan met die pinguïn rond te gaan. Maar goed, dat is misschien iets waar alleen ik de humor in zag. Voor de rest, Jonathan Pryce speelt hierin mee. Nou, die heb ik toevallig een keer leren kennen. Dat is de bekendste persoon waar ik mee op de foto sta. In Provence, dus dat was ook even leuk om dat weer te zien.
1: En is dat dan ook de reden geweest dat je deze film hebt gekozen?
0: Nee, het lag mij voornamelijk meer aan Steve Coogan. Want ik vind die man hilarisch grappig altijd. En dat is wel een beetje ook mijn kritiek nu in deze film. Hij staat bekend als een comedy-legende. Hij is misschien wel de grappigste man van Engeland. En hij kon zijn humoristische vaardigheden niet echt tonen in deze film. Ook qua regie. Het verhaal is super interessant. En het is allemaal gebaseerd op de memoirs van die Tom Michel, die de hoofdrolspeler is. Dan denk ik, doe er iets bijzonders mee. Maar qua regie was het heel stijfjes en saai aan elkaar gezet. En het zat een beetje vol met clichés. Dus het probeerde een soort van lucht. Het probeerde heel luchtig te zijn. Terwijl het verhaal, afgezien van de pinguïn, niet luchtig is. Dus ze mochten voor mij wat meer een kritiek randje geven aan wat allemaal gebeurde in Argentinië in die tijd. En duizenden mensen die vermist raakten zonder enige problemen. Maar in plaats daarvan was het meer Britse man in Argentinië die door een pinguïn meer ontdooit en de mensheid om zich heen snapt en met meer mensen binnen wil laten in zijn bubbeltje.
1: En is dat dan een gemiste kans, vind je?
0: Ja, enorm. Het is meer, kies een kant. Wordt het een comedy of wordt het een drama? Maar niet ertussenin dat je moet gaan gokken van, oh, pak dan hierdoor of doe dan meer dit. Het is niet grappig genoeg voor een comedy, maar niet dramatisch genoeg voor een drama. Dus het was een gemiste kans. Ik zou zeggen, kies iets.
1: Ja, en als je... stel dat mensen zeggen van, nou ja, maar moet ik dan nog wel gaan kijken? Waar zouden ze de film kunnen gaan zien?
0: Ja, je kunt het kijken in de chaussee. Maar zoals ik al zei, kijk die film maar gewoon niet eigenlijk.
1: Kijk de film maar
0: nee,
1: gewoon.
0: Het is een teleurstelling eigenlijk. Ja, aan alle kanten rammelt het.
1: Ik ben het dit keer toch geïntrigeerd door het fragmentje wat we hebben gehoord. Want die muziek leek me erg leuk. En ja, ik hou toch ook wel van een pinguïn. Dus mag ik gewoon voor een beetje vermaak ernaartoe?
0: Ja, maar ik zou ook zeggen, als je mee wilt vermaken, zoek die Tom Michel echt op. Dat heb ik daarna gedaan. En dan zie je de echte fragmenten, lees het echte verhaal. Dat is, ja, naar mijn mening, 10 keer grappiger dan de film om het te zien dat het echt gebeurt. Wat trouwens wel, ik kon niet helemaal die film afkraken. Dus ik kon nou één laatste positief dingetje zeggen voordat ik weer een brompot word genoemd. De pinguïn in de film is geen CGI. En dat had ik verwacht. Want die pinguïn doet allemaal trucjes en die loopt met iedereen mee. En die tientallen kinderen om die pinguïn heen. Dat is een echte pinguïn die ze trucjes hebben geleerd. En dat vond ik heel vermakelijk om dan geen CGI-pinguïn, maar een echte pinguïn in een film te zien. Dat heb ik een lange tijd niet meer gezien, dat ze hun diertrucjes leerden. Dus dat was superleuk.
1: Dus misschien dan toch?
0: Doe vooral wat je wil, ik heb je gewaarschuwd. Ja,
1: helemaal, hartelijk dank. The Penguin Lessons van Peter Cattaneo, te zien in Chassave Cinema. Dank je wel, Senne.
0: Ja, geen probleem.
1: Straks praat ik met onze studiogast Frans August Brokatis over zijn nieuwste boekreis naar het einde van de derde broer. En we gaan Frans ook een aantal stukjes vragen voor te lezen uit zijn boek. Want ik heb het boek hier voor me liggen, Reis naar het einde van de derde broer. En dan is dat toch eigenlijk best een hele bijzondere titel voor een boek. Er staan twee fietsen op de voorkant. Het is een vrij behapbaar boekje. En een mooie foto van met ook een bankje erop. En Frans is inmiddels hier in de studio aangeschoven. Welkom, goedemorgen Frans.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is niet de eerste keer dat jij hier in de studio zit.
2: Nee, ik heb er vaker gezeten, geïnterviewd door René.
1: Ja, en dat is dan weer heel mooi aan ons programma. Dat dan zo loopt dat ik jou nog helemaal niet zo goed ken. Maar ik ben heel even in de biografie gedoken en ook in jou wat je allemaal hebt geschreven. Het is nogal wat. Het zijn een heel aantal poëziebundels, boeken en dan nu Reis naar het einde van de derde broer. Kun je iets over jezelf kort vertellen voor de mensen die toch misschien niet weten wie Frans August Brokatis is?
2: Ja, als kleine jongen, dan spreek ik over toen ik kon lezen en schrijven, 7, 8 jaar. Schreef ik ooit een opstel in de school en dat werd door de leraar zo goed bevonden dat ik dat mocht gaan voorlezen in de andere klasse. En op dat moment is het een heel belangrijk sleutelmoment in mijn leven geweest. En ik denk van, oh, met schrijven kun je iets. Daar heb je een soort van de magie van het schrijven, maar ook van het delen van dingen en de fantasie die erbij komt. Dus op dat moment wist ik, een schrijver word je niet, maar dat ben je gewoon. Je spreekt al over een aantal van mijn werken. Ik heb ondertussen ook al wat jaren op de teller staan. In België zeggen ze, ik zit op tram 6 nu.
1: En dat betekent dat je naar het einde gaat?
2: Nee. Tram 6 wil zeggen dat ik in de 60 ben.
1: Dus, oké, prima.
2: Ja.
1: Dat is prima.
2: Dus, maar ja, en mijn grote liefde is de poëzie eigenlijk. Ik heb een tiental bundels van mij gepubliceerd. En, maar ja, goed, als kleine jongen had ik ook de ambitie om ooit een roman te schrijven. Daar heb ik wel lang op moeten wachten, want dat is dan uiteindelijk wel gebeurd in 2014 met mijn debuutroman Luna.
1: En dat vind ik dan mooi, dat je dan zegt, daar heb ik wel lang op moeten wachten. Want voor mij klinkt het toch als, ja, maar je wist al toen je 8 was dat je daar graag een roman wilde schrijven. Wat houd je dan tegen, hè?
2: Ja, het is toch een roman is een hele andere discipline dan poëzie schrijven. Poëzie schrijven, je kunt een goed beeld in je hoofd hebben en dan schrijf je dat op. En dat wordt dan later een gedicht. Maar als je een roman schrijft, dan zit je toch in een bepaalde flow en je moet het vasthouden. En ook wat mijn ervaring is, ik heb inmiddels nu, dit is de derde roman, een autobiografische roman, dat is nog iets anders. Maar je moet dat echt vasthouden en je moet in die flow blijven zitten. En dat is veel intenser dan bijvoorbeeld bij poëzie. Ik vergelijk, poëzie is een foto en proza is een film. Poëzie is de sprint en een roman is een marathon. Dus dat is om even het verschil wat aan te geven wat het is.
1: Ja, en ja, als jij dan zo'n gedicht en zo'n beeld voor een gedicht in je hoofd hebt, komt dat dan in één keer eruit? Zo op dat je een pen en papier pakt en dan het opschrijft?
2: Nou, dat is ook heel erg wisselend. Sommige dingen schrijf ik snel, andere, dat doe ik jaren over. Bijvoorbeeld in de jaren 80. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het werk van de surrealistische schilder René Magritte. En in de jaren 80 liep ik al rond, spreek ik over 87, 88, om daar ooit iets mee te doen. En ik heb allerlei pogingen ondernomen, maar dat lukte me niet. Tot ineens in 2023 of zo heb ik in een half jaar tijd geïnspireerd door 40 van die schilderijen, 40 gedichten rond en dan lukte het me wel. Dus om maar even een tijdsbestek aan te geven.
1: Ja, dus dan borrelt dat al heel lang, ja, en suddert en dat is er, maar dan is het moment er nog niet om meteen er iets mee te doen en dan pas later.
2: Ja, het is heel verschillend. Bijvoorbeeld voor Luna, daar heb ik 2 jaar aan geschreven. En toen was het klaar om naar de uitgever drukker te gaan. Deze roman, de laatste roman, Reis naar het einde, die heb ik normaal gesproken. Ik heb in juni hebben die fietstrip gemaakt.
1: Juni van dit jaar?
2: Vorig jaar.
1: Van vorig jaar, van 2024, ja.
2: En normaal gesproken schrijf ik in de zomer niet. Ik maak wel notities, ik lees wat en zo en ik hang wat rond.
1: Je hebt ook gewoon vakantie, ja, als schrijver daarom, moet je ook gewoon een keer...
2: Als schrijver heb je nooit vakantie, maar dan toch iets meer vakantie dan. Maar met dit laatste boek heb ik die zomer doorgeschreven en de herfst doorgeschreven. En toen heb ik het einde van het jaar 2024 heb ik het aangeboden aan mijn uitgever. Met de vraag, omdat het toch wel een persoonlijk verhaal was, of het ook... deelbaar was met andere mensen. En daar was de uitgever het wel mee eens dat het wel deelbaar was. En
1: dus
2: dat
1: je was niet in het meteen vanaf het begin overtuigd dat dit ook een boek zou zijn wat voor het publiek geschreven is?
2: Dat had ik niet meteen. Dus die bevestiging had ik wel nodig.
1: Want dit is Reis naar het einde van de derde broer. Kun je iets vertellen over je familie, over je broers en zussen? Want die staan ook allemaal wel vernoemd, hè, met korte letters.
2: Ik heb gekozen voor de initialen, omdat als zij het lezen, weten ze over wie het gaat. Maar het kan ook een L, kan ook een Louis zijn, of een Leo, of noem maar op. Dus dat kan iedereen zijn. Dus daarmee heb ik het al gepoogd om het breder te trekken. Mijn familie, ik ben de oudste van 8 kinderen in de katholieke traditie opgevoed. Dus we hadden een groot gezin. En ik had wel het geluk, ik was een dromer en zo en ik tekende veel, ik las veel, ik schreef wat dingen en ik had mijn eigen wereldje, zeg maar. Dus maar de 2 broers, mijn jongste broer en mijn 3de broer, daar trok ik veel mee op, ook later. Ik ben namelijk in klussen, ben ik niet zo handig, heb ik 2 linkerhanden. Dus ik heb daar mensen voor nodig en zij hielpen mij daarbij. Dus, en wij fietsten ook samen, dus dat was ook een ding dat we gemeenschappelijk hadden, dus... We gingen samen de race fietsen, maakten we rondjes of zo.
1: Mooi. En we hebben ook een stukje muziek van de Hollies. Want het gaat natuurlijk over de reis naar het einde van de derde broer. Je broer leeft niet meer, hè? Dat mag duidelijk zijn, ook naar de aanleiding van de titel. En we hebben wel een passend stukje gevonden. We hebben He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: He ain't heavy, he's my brother. Ja, toepasselijker kan toch ook niet, hè, Frans? Want a long, long road zingen ze dan ook. En dat was het. Je hebt een fietstocht gemaakt samen met je andere broer naar de plek waar jouw derde broer is overleden. En ja, wat ik zo prachtig vond, ik heb je boek alvast mogen lezen, dat jullie een foto van je derde broer mee hebben genomen op je fietstocht. Kun je daar iets over vertellen? Die foto speelt een centrale rol, hè, in het boek.
1: Ja, dat klopt. Het is namelijk zo, in 2019, in het begin van dat jaar, hadden we het plan opgevat om met z'n drieën de Elfstedentocht te gaan fietsen. Maar onze derde broer, die was in mei, zegt, ja, ik ben in Frankrijk en zo. Hij hield daar een huisje, een tweede huisje van mensen. Daar deed hij wat werkzaamheden, hij onderhield het groen enzovoort. Daar was hij naartoe. Dus ja, hij ging niet mee met ons in de Elfstedentocht fietsen. Maar ja, toen kwam het bericht dat hij daar heeft een hartstilstand gekregen daar, terwijl hij daar was. En dat hij overleden was. Dus dat gaf voor mijn jongste broer en mij ook een andere, meteen een andere invulling. En een van onze zussen die heeft toen een badge laten maken met een foto van hem op. En die badge die is toen ook meegegaan toen we de eerste keer in 2019 de Elfstedentocht gingen fietsen. En sindsdien, ik heb de gewoonte om met mijn jongste broer elk jaar vanaf toen dat we een week ergens gaan fietsen of zo. Dus dat we hebben gezegd, zolang we het kunnen, houden we dat erin. Dus die badge die is vanaf toen is die op elke tocht meegegaan. En in reis naar het einde van de derde in die fietstocht was die bij ons bij. En dat komt ook in de beschrijvingen. Voer ik hem ook telkens op. Het was net alsof die erbij was en of die ons in de gaten hield. Of mee reisde, zeg maar. Dus ja, een heel vreemd gevoel.
0: Ja, en dat gevoel dat krijg je als lezer wel ook meteen. En jullie hebben etappes, maken jullie. En dan ga je ergens overnachten en dan zet je de foto even ergens prominent neer. Vaak op een televisie.
1: Of zo, ja.
0: Ja. Echt, ja, prachtig. Goed, ja. Vanaf de televisie keek de derde broer dan even naar jullie. En kun je iets vertellen over de opzet van het boek? Want dan willen we straks ook heel graag nog even wat stukjes horen. Want het is een bijzondere opzet. Hè? Het is eigenlijk het heeft zowel proza als poëzie in zich.
1: Ja, het is moeilijk te benoemen, want aanvankelijk had ik er een roman op gezet, maar toen ging ik in gesprek met de uitgever, toen kregen we wel een discussie van, ja, het is eigenlijk niet echt een roman, want wat je ook zelf al zegt, er zit poëzie in, het is een reisverslag. En bij het schrijven van het boek, toen ik terugkwam van die reis, heb ik 14 dagen rondgelopen, denken, hoe moet ik dit, ik moet hier iets mee. Dus toen heb ik een soort van vorm bedacht, waarin ik elk hoofdstuk bestaat een beetje uit hetzelfde. Het eerste deel is een reisverslag. Dan doe ik een fragment, refereer ik naar de Ronde van Frankrijk, waar we allebei van wielrennen. Dus dat is belangrijk. En dan heb ik ook een lijntje naar mijn confrontatie met de dood doorheen mijn leven. Te beginnen vanaf heel jong. Dat vloeit in het boek ook door, zeg maar. En dan sluit ik af met een gedicht van een favoriete dichter van mij, Paul Éluard, wat ik dan hertaald heb.
0: Dat is echt heel bijzonder. Want die Paul Éluard heeft natuurlijk zijn gedichten in het Frans geschreven. En die heb je ook zo opgenomen en dan jouw eigen hertaling daarnaast gezet. En dat is, ja, ik vind dat ook wel een hele mooie, heel mooi inzicht in hoe jij dat dan beleeft, hè, zo'n gedicht. En wat je zegt, het gaat dus over de dood en jouw kijk daarop. Het is een heel, heel persoonlijk inkijkje. Vond je dat niet spannend om dat dan toch publiek te maken?
1: Ja, langs de ene kant wel, maar Ik had al heel snel, mensen die het gelezen hadden, de beladenheid, want het gaat over dood natuurlijk, daar kun je niet omheen. Maar het is niet zwaar, het heeft toch een soort van luchtige toon. En wat ook heel belangrijk is, mijn jongste broer en ik, wij zijn twee uitersten. Hij is nonchalant, ik wil alles gestructureerd, gepland hebben enzovoort. Dus we hebben van tevoren wel even rond de tafel gezet en goede afspraken gemaakt. En geen gezeur onderweg, geen mierengeneuk om het zo maar eens te zeggen. Dus die afspraak hadden we gemaakt en dat was ook een hele goede. Maar wij gaan er ook allebei heel verschillend mee om. En hij is niet een talig iemand. Dus in het stilzwijgen van ons ontstond een apart soort intimiteit, maar ook een solidariteit.
0: Misschien is het mooi om even dat stukje voor te lezen over dat jullie aankomen in het hotel.
1: Ja, dat is goed. We zitten de vijfde dag op de fiets en we zijn op weg. Er zijn weinig gasten in het hotel. We komen er een paar tegen bij het ontbijt. Een korte rit voor de boeg. We nemen de tijd, drinken nog een tweede kop koffie na le petit déjeuner. In het eerste deel van de rit van vandaag zitten een paar steile stukken. Daarna vlakt het wat uit. We fietsen op een 150 meter hoogte. Noordwestenwind. Veel wind opzij of op kop. Het is werken geblazen. Mijn zitvlak speelt op. Het is een taaie dag. P stelt voor om, als we in het volgende hotel zijn, naar de blessure te kijken en ze te behandelen met dezelfde wondzalf die hij gebruikt. Goed plan, zeg ik, en ondertussen bijt ik op mijn tanden. Na 30 kilometer nemen we een plas- en drinkstop. Het plaatsje heet Cormier. Een oude foto tegen de muur van het café vertelt dat er vroeger tabak verbouwd en verhandeld werd. We hoeven de fietsbatterijen niet bij te laden. Tijdens onze pauze houdt onze derde broer ons gezelschap. Zijn foto ligt op tafel. De hemel is blauw. Misschien kijkt hij toe vanaf een wolk. Onderweg zie ik te laat een drempel. Er volgt een flinke klap en meteen blokkeert mijn fiets. Ik kan nog naar de kant sturen. Een van de tassen is tussen het achterwiel geraakt. De beschermhoes is gescheurd aan de onderkant. Twee jongens van een jaar of 15 komen voorbij en vragen of ze ons moeten helpen. We bedanken voor hun aardig aanbod. P hangt de tas weer op zijn plaats en we kunnen verder. Ik test de versnellingen en de remmen. Het werkt allemaal nog. Het is 15 uur geweest als we in Évreux aankomen. Ons hotel is, verrassing, helemaal ingericht met fietsen en fietsattributen. Naast het hotel is een fietswinkel. P tovert zijn fietspomp tevoorschijn om een band van een mountainbike op te pompen van een jonge kerel die voor een gesloten fietszaak staat. Goede daad van de dag weer al verricht. We hebben vandaag 56 kilometer op onze tellers.
0: Ja, dankjewel. En 56 kilometer was inderdaad maar een korte rit. Want je hebt ook achter in het boek heel nauwkeurig beschreven, hè, hoeveel kilometers per rit er zijn. En ook in de stukjes die gaan over over de wielrensport zitten heel veel feiten vermeld. Is dat iets wat jou kenmerkt? Dat je zoveel details en feitenkennis daarin verwerkt?
1: Ja, dat heeft te maken met mijn autisme waarschijnlijk. Of tenminste zeker te weten. Dus, maar ik hou er wel van om die details op te lepelen. En
0: is het heel fijn voor ons als lezer dat zo is. Want voor mij was het echt een soort encyclopedie over het wielrennen. En nou weet ik helemaal niet zoveel van wielrennen. Maar het was ontzettend leuk om al die namen en feiten zo te lezen. En als je daar dan door gegrepen wordt, dan kun je ook natuurlijk tegenwoordig dat heel makkelijk even nakijken en navoelen. Want dat maakt het boek wel luchtig, hè? De manier waarop je dus zo heel feitelijk de tocht met je jongste broer P beschrijft. En ondertussen dan ook zo'n heel stuk over het wielrennen. Alsof jullie met z'n tweeën op die elektrische fietsen, die jullie dus elke dag moesten opladen. Wat al soms ook een uitdaging zorgde. Alsof jullie die wielrenners waren. Zo koppelde ik dat aan elkaar.
1: Ja, het was natuurlijk, we hadden al onze spullen bij. En ja, zo'n elektrische fiets, dat weegt 30 kilo. En dan nog eens 20 kilo bepakking bij. En ja, waar we naartoe fietsen, we kliefden eigenlijk Frankrijk van het noorden naar het zuiden. We gingen dwars door Frankrijk heen. En je komt dan in de Midi-Pyrenee. Dus het is elke dag klimmen, dalen. Dus dat was wel een inspannend werk. En we hebben ook wel eens, dit was nu toevallig een korte rit. De langste rit die we gemaakt hebben was 180 kilometer. En toen waren we allebei, zoals ze bij ons zeggen, piepen dood. Omdat en de batterijen leeg waren en omdat we niet,
0: de eigen batterij en die van de fiets, alles was leeg.
1: Alles was op. Dus ja. Maar dat zijn ook dingen die je meemaakt.
0: En je schrijft dan ook over heel belangrijk voor jullie om goed te eten. Of tenminste goed te eten om wat er gegeten wordt. En dat jullie eigenlijk al heel snel tevreden zijn. Ook met alle verzorging die dan een hotel biedt. En de aardigheid van mensen. Ja. Dat is iets wat me ook heel erg opvalt in dit boek.
1: Ja, het wonderlijke was ook van mensen, ja, die Fransen die zijn zo'n beetje arrogant. En dat hebben wij niet meegemaakt. Ja, 1 of 2 keer of zo dan mensen hebben. Maar goed, we hebben altijd vriendelijke mensen ontmoet. En zo, we konden overal terecht. En als ons verhaal opdook of zo, dan dat schiep een aparte band. Ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat misschien toch ook wel een wisselwerking heeft. Hè? Omdat je dan zelf daar ook zo in staat en dat zo deelt. En zou je nog een gedicht uit je boek willen voorlezen voordat wij zo meteen naar een afronding van dit programma gaan?
1: Ja, ik neem een gedicht wat ik hertaald heb van Paul Éluard. En dat heet Pour vivre ici. Ik heb het vertaald om hier te leven. De onzichtbare maan, de hanen krauwen aan hun kam. Een spetter vuur ligt op het kille water en zingt de laatste ode aan de mist. Om de aarde beter te kunnen aanschouwen, bezetten 2 bomen van vuur mijn ogen. De laatste verstrooide tranen, 2 bomen van vuur, schenken mij het leven terug. 2 kale bomen, kaal de schreeuw die ik slaak. Aarde, aarde ademend in mijn hart, elke kloof bezworen. De nieuwe cadans van mezelf, altijd durend. Kilte vol hitte, kilte vol sterren, in de vergankelijke herfst en de versleten kou. De trouwe lente, eerste spiegeling van de tijd. De welwillende zomer, door het hart, held zonder lommer. Ik ben op aarde en alles herbergt vuur.
0: Hartelijk dank, Frans August Brocatus, vanochtend bij ons te gast bij Grensgeluiden.

Tot zover deze aflevering van Zomergrensgeluiden over de villa van Leo van Bergen en reis naar het einde van de derde broer van Frans August Procatus. Volgende week de laatste Zomergrensgeluiden, ook weer met een Vlaamse schrijver, Erik Vlaming, over zijn roman Het Nachtlicht. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Alles Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: Just like magic.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uit het zuiden.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVRO-TROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: know you better.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. Het door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van Avro Tros. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van Avro Tros. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.
2: Montag, lieben, glas en globen.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 4:15 binnen.

0: Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijne de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

écoutez Musique 21 avec la meilleure musique française.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van Avro Tros. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Breepark kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één

0: één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naaste naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles van

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is 1 persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1.5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Pauw, pum, pum, pauw, pum.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio...